0: De warmte van ware vriendskap, die liefde wat harte aan mekaar verbind, is een voorsmaak van die vrede van die hemel. Ek is Luwel in April, hartelijk goeiemorgen, Sabbat 5 September 2026, Carpe Diem Oudtshoorn, baie dankie vir u getrouwe diens, dag na dag hierdie week vir die Here. Dit gaan baie beslis nie ongesiens verby nie. Die Here seën u een en elkeen wat deel uitmaak van hierdie bediening daar in die dorp van Gasvryheid. Ons frekwensies waar u die stem in die Paradys Eden FM kan bereik is 93.8 langs die kus. Die Karoo word gevind op 103.6. Jezakwa op 87.8, Kanaland 97.9, Nysland Pletomgeving op 99.7, Uniondale op 98.1 en dan wereldwijd is dit www.edenfm.co.za. Vir ons wereldwye inluisteraars, geliefdes, hierdie is Eden FM, u luister na Morning Manna. Hartelike welkom aan allemaal wie hierdie naweek as besoekers en gaste in ons prachtige tuinroute en omgeving is. Die Here seën ook vir u vanoggend. Broer Dennis Koning en broer José Ambran is vanoggend hier saam met my in die atelier. Geliefdes, en om u vanoggend weer eens te versterk met nuwe krag, is hierdie WhatsApplyn vir u gebedsversoeke daar gestel. Dit is 060-505-2693 en buig u hoofde nou saam met ons terwyl ons die Here innooi om hierdie Eersa met ons te sien.
1: Loving Father in heaven, this morning once again we have woken up with an attitude of gratitude, knowing that we can call you our Father, knowing that you have kept us through the darkness of the night and given us just once again an opportunity to gather around the radio as a family to receive once again from the Word of God a word from the Lord. A word of hope, a word of encouragement, and a word of correction. We pray that you would bless each listener this morning. Mm. Thank you so much for this radio station. Thank you that we can be tuned in this morning and hear your word. And as we hear your word, Lord, we pray that we will apply it to our lives and give you all the honor, the praise, and the glory. I pray that this hour may be filled with your sweet spirit in Jesus' name. We pray, amen.

0: lekker. Sjo, mense. Ek moet vir julle sê, ek het nou volle boor saamgesing op hierdie prachtige Saterdagochtend. Die klanke van Bless Bridges. Uit sy album heb 20 gouwe country treffers met die klanke van Green Green Grass of Home. Sjo, mense. Oeh, ek weet daar waar jy nou is. Daar waar jy nou ry, daar waar jy sit. Jy nou lekker volle boor saamgesing, jong. Ek het myself, ek het my gaten nou uitgeniet met die song, jong. Sjo, mense, die man kon vir jou sing. Goeie klanke, jong. Sjo. Hartelijke goeiemorgen ook aan onze staatsbestuurder meneer Mone Pietersen en onze productiebestuurder meneer Jason Stanley. Hartelijke goeiemorgen aan julle, ne? Is hier goed te dansen voor Aurelia. Aurelia, hartelijke goeiemorgen. Ek weet jy sterk op pad te ver toe. En ja, nee, definitief. Iedereen heeft hem goeiemorgen.
1: Morgen, my darling, hoe gaat het
0: over met jou? Oh, die Mali, punt in die wind, sister, jong, punt in die wind.
1: Blij om jou stem te hoor vanmorgen, jong.
0: Ja, nee, weer eens aan die Mali, dit was lekker om aan die Mali nou die dag te zien, hoor.
1: Ah, oké, okay, dank dankie daarvoor.
0: Ja, aan die Mali, lijkt nog goed, ik moet het jou zeggen.
1: Jij meen, ek kan nog een bok loslaan.
0: Jee, yeah, ek sê van die Mali, jong, twee en meer.
1: Mali, nie.
0: Mag je maar, ik wil je niet, mag je maar. Ik wil je niet, mag je maar. Hoe gaat het vanochtend, die Mali? Hoe gaat het vanochtend?
1: Het gaat goed met mijn grand, ik heb lekker geslapen vannacht.
0: Prachtig, ik is blij, die Mali, ik is blij.
1: Ja, ik heb lekker geslapen, ik heb mooi opgestaan vanochtend.
0: Ik is blij, die Mali, ik is
1: ja,
0: blij.
1: Ja, nee, ik ben vandaag maar, dan is een lekker dag op vandaag, die zon schijnt over ons, ja.
0: Ja, ons moet die was, ons is maar was.
1: Ja, nee, nee. Graag kan ik op aan mensen groet.
0: Is recht zo, Timali, is recht zo.
1: Oké, dankie, my kind. Nou, daar van mama Dina, en Taki, en Dorientje, en Elde Wijn. Goeiemorgen, Antie Jean. Goeiemorgen, Antie Jean. Ik hoor je, hoe soep jij naar mij? Maar ik lach het bij je lekker. Dan zeg ik, ai, hoor, als een haag, groet mijn Antie mij ook vanmorgen. Nee, graag, allemaal is gegroet, van A tot Z. Niemand is uitgesluit. Hulle moet hulle dagen niet op die rietsraag moren. En ja. Hulle moet maar lekker vanaan gaan dans. Ek hoor die mannen maak hulle zo recht voor die dans vanaan.
0: Dans
1: maar hulle moet maar uitskut. Ek kan nie meer uitskut. Ek skut maar hier met my huisie. Nee, graag goed gaan en alles wat mooi is, hoor.
0: Dank je, Timali, hoor. Mooi dag van Timali. Mooi naweek ook.
1: Voor jou ook is jou de graantje. Pas jou mooi op, hoor.
0: Dank je, Timali. Ik maak zo. Mooi dag.
1: En die Mali, waar je liep met jou, jong?
0: Dank je,
1: die
0: Mali.
1: Je moet niet weer zo lang weg, maar je moet weer van mij komen kajer.
0: Ja, ik ga weer komen kajer. Moet niet worry, die Mali.
1: Oké, graag.
0: Zet die Mali, mooi dag, bye-bye. Dan zei dit is aan die Mali wat zo lekker saam met onze sjaals. Alipa, die heet Roosdel, die heet George, uit lieve luisteraars. Nee, die Mali, bye-bye, dankie. En een mooie dag daar ook aan u in die kant van Roosdel en George. Morgen, Rasper, welkom in onze huis. Blij om jou stem te hoor. Onze nieuwe in die huis. Dankie voor die lekker muziek van Bless Bridges. Mooie dag, Saterdag voor Boela, Kavooks. En allemaal wat ingeskankel is. Dit kom daar van liefde van sister Essie en onkel Baba. Goeiemorgen, Grant. Blij om jou stem te hoor. Ons is ingeskankel. Een mooie dag vir jou, liefde Abby en April. Want is so saam met ons. Abby, bye, dankie, ne. En is hier goede dag so. Vir jou pa ook, ne. Pastor Mjalkam. Oeh, dis nou Abby daar van Mosselbaai. Wat so saam met my gesels. Ek weet Abby nou pik swart aan, jong, lieve luister. Sy hou van swart, ne. So bye, dankie. En dan wil ek ook net vir my collega, lieve luister. Yvette Wolliter. Yvette, altyd een goeie morgen, sister. Ek weet, jy is op en top nou, jong. Ja, nee, ek en Yvette, lieve luister. Sy lekker gesjans gister. En sy sê vir my morgen, Grant. Ons luister lekker na jou. Ek wil net vir Karen daar van Mosselbaai. Happy birthday sê Karen Lengsing. Sy is vandag 60, jong. Oeh, mense. Ja, nee, Karen en Dion. Lieve luisteraars, dis nou een van die omroepers hier op die radio. Want woensdagmiddag, dis in ure van 2 en 3 gesjans saam met u. Karen, baie geluk met jou verjaarsdag, sister, ne. En welkom by 60. Hulle sê ons, as jy 60 word, lieve luisteraars. Dan is jy eers die mynpinaat, jong. So Karen, baie geluk met jou verjaarsdag, sister, ne. En alles wat mooi is vir jou pad voor en toe. Jy weet, baie dankie vir die boodskap. Jy weet, sê, Grant, ek sien vir jou later. Ja, jy weet, jy moet nie uit twee goedertjies vergeet wat jy vir my gister gesê het, wat jy gaan saambring nie, hoor. Asseblief, toch, jy weet waarvan ek nou praat, ne. Vir die keelnatmakerkie. So baie baie dankie, weet. En 'n mooi dag daar vir jou, sien goeie dag vir die familie, vir die man en die kinders, né? Môre sê Grand Rangspreek is ingeskakel en ingehak. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie. Dit kom daarvan Sister Irene November dan Asla in Mosselbaai.
2: Hartlike goeiemôre my vriend Grant.
0: O, Jack.
2: Nee, ek vertrou dit gaan goed.
0: Ja.
2: Daar in die atelier.
0: Baie goed dierbare.
2: Lekker om jou stem te kan hoor vir oggend weer. Ja, Grant, dan wil ek net vir oggend goeiemôre sê daar aan aan die Mina aan die kant van Heidelberg.
0: Ja.
2: En ook daarvan aan die kant Tas.
0: Yes.
2: Ja, mama Taina, mama Sarah, al onze prachtige antistamies, mannen van die jaren.
0: Ja.
2: En Impia aan die kant van Morgenstond, jylle is hartelijke groot. En mooie geziene dag is voor allemaal goed gaan en veilig weer. So sê Jaak Windvoeger.
0: Daar sê Jaak, baie baie dankie my vriend. En een mooie dag daar ook vir jou, ne? Aan die kant daar van Rivesdal.
3: Morgen sê Rasper.
0: En jy
3: my vanoggend is al weer lewe in my huis. Want Rasper is op Eden FM. My radio wil nie speel, wie ek het hom so gekap op hierdie kas, laat hy net kan speel, want Grant is op die radio.
0: Dankie
3: Grant vir die paar minuut en ure wat jy op die radio is, wat daar weer lewe in ons huis is. Ho, luister verder Rasper.
0: Dankie, dan sê dit is Mrs. Jay Alipa die uit Rosemore uit, liewe luisteraar wat vir ons so lekker saam met ons gesjaas, ne? So baie baie dankie dierbare en 'n mooi dag daar ook aan u in die kant van Rosemore.
4: Goeiemôre Rasper. O, Antigine is so bly om my lekker stem te hoor.
0: Ja, suster.
4: Goeiemôre Grant, Rasper. Ek wil net daar wat Amy Ekstein wat woensdag verjaar het. Veel geluk sê van haar om my Jean en gooi vir my een lekker lang arm.
0: Daar sê.
5: Goeiemôre Grant.
0: Goeiemôre broer.
5: Grant, ek wil net hoor, man, kan jy nie met ou Jamaica's House of Exit van Jimmy Club speel nie? Ek wil graag weer net so'n bietjie tranen stort op broer, man. Ek het so verlak aan jou, ek hoor, jy is nou weer terug op die brug. Maar as jy net die enetjie van my kan gooi, jou broer, dan ga jou voete kom self, wat sê vir jou, uit jou te pakkel dorp uit.
0: Dan sê broeder, bye bye, dankie, en Jani, ek sal kyk wat ek kan doen. Dan, lieve luisteraars, het ek hierdie liedjie saamgebring, jong. Wow, ons gaan pillen.

0: Als je weet wat pillen is, dan moet je samenkomen, jong. En als jij ook niet weet wat pillen is, jong, kom van het eind vanavond bij die dans. Groot. Dans wat vanavond plaatsvindt, lieve luisteraars, op jou gunsteling radiostans. Jantie, maar goeiemorgen.
1: Hallo, Rasper. Oeh, maar dit gaan lekker oren op die radio. Ik laat mij net klaar. Irene, November, jy is al groet. Jy laat mij lekker laag. Allie sê goeitjes.
0: Ja, ne?
1: En dan groet ek meneer Monay, wat ons bij die begrafenis gesien het, Antie Molly is gegroet, jy ook Rasper.
0: Dankie, sister.
1: Dat is lekker om jou te sien.
0: Dankie, Antie Ma.
1: Johanna van Wyk is ook gegroet, en Elise van Dijsels Dorp, Moira Baartman, en Winnie en Solly is ook gegroet.
0: Ja, alle allemaal.
1: En jylle my dans vanavond lekker geniet, Rasper.
0: Dankie,
1: en dit komt met liefde van Antie Ma. Mooi blij verder, Rasper.
0: Dat zijn Antie Ma, baie dankie, ne. Mooi dag dan zo. Ja, nee. Antie, maar voor ons, ja, voor ons nou na die lied toe gaan, kom eens aan voor advertentie, Briak.
2: Ik zeg, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood Ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Dankzij je, dit was die advertentiebreek wat dan zo nou deurgekom het. Môre, Grant, is lekker om jou stem te hoor op die radio. Dit kom daar van Samantha Jankies, Alipad uit, Nysna uit. Ja nee, Samantha, baie dankie nee. En een mooie dag daar ook vir jou, wat ingeskakel is op Eden FM, jou stem en die paradies. Goeiemorgen, Grant, dit is goed om jou stem te hoor. Dit kom daar van Jeremy en Sina van Paakdien af. Goeiemorgen aan al my vleisfeest Eden FM Tour maaikies. Ons organiseerders, dankie vir die fantastische baie goeie toer, het die toer geniet, dit kom daar van baie liefde van Pastor Malcolm de Jager Alibad uit Mosselbaai uit.
3: Goeiemorgen Grant, goeiemorgen, hoop het gaan goed met morgen. Jou
0: ja,
3: maar kan jy my hoor, het gaan goed met
0: ja,
3: jou
0: sister, ja.
3: Gaan nie met my so lekker as met jou nie,
0: ei dierbare.
3: Maar sê dankie vir die Here vir 'n uitgespaarde lewe, vir 'n nuwe dag wat ons oë oopgemaak het.
0: Yes.
3: En dis lekker om jou stem te hoor.
0: Dankie, sister.
3: Geniet jou weer verder op die radio. Lieflike dag hier in Mosselbaai na die koue. Alles wat mooi is aan die Kitty van al die Domingo families. En die Erasmusse, Karelse, amma.
0: Ja.
3: Allemaal wat my stem vanmorgen kan hoor, sê goeiemorgen. Mooi dag verder, bye.
0: Prachtig.
3: Grant, ek is nou so spuitig, hoor nou Antie Millie. My dochter bly ook aan nabij Antie Millie, maar is nou so koud.
0: Ja, is koud dierbare, is koud.
3: As ek weet, hy kan hulle my kom haal, dan moet hulle my gaan wees, waar bly Antie Millie.
0: Ja, sister.
3: En een mooie geseënde dag verder.
0: Prachtig, dit kom daar van Antie Kathy af, daar in die Mosselbaai, lieve luister. Nee, Antie Kathy, baie dankie, en een mooie dag daar ook aan u. Morgen, Grant, welcome back, ek is blij om jou stem te hoor. Antie Dorothy, wat so saam met ons is, Antie Dorothy, baie dankie, sister Dorothy Erasmus, wat so lekker vir ons, die boodskap sê. Morgen, Grant, jy sal maar moet beer te maak om die vrede te bewaar, geniet die dans, Rasper, dit kom daar van sister Dorie af. En sister Dorie, baie dankie, en een mooie dag daar ook aan u.
4: Goeiemorgen, Grant.
0: Morgen, sister.
4: Gelukwense gaan vir morgen aan Jim Jacobs op George. En Esther Kibro op Wabertel.
0: Ja.
4: Mag al geseende gezonde jare voor en toe. Het kom met tonne liefde van Delia van Rabeldaal.
0: Dankie, Delia. Dankie, Delia. Mooie dag vir jou, sister. Mooie dag. Iedereen even goeiemorgen.
5: Praat, weet jy wat, ek het nou al een stoeltje gemaakt op die stoof.
0: Prachtig.
5: Ek het nou so lekker muziek gemaakt, ook haar binnenkom toe die stoeltje amper uitgebrand op die stoof. Nee man, nee nee graag. Dat was net zo kost meer van brand en deze breakfast jong. Nee, ik wil aan Antie Melissa die mol. Mel, ik het gehoor. Morgen Kitty, morgen allemaal. Jean, al die maatjes. Ja, de window rintje. Allemaal is zo goed. Ja, nu moet ik een pannetjes voor maken. Maar weer aan de breakfast aan elkaar slaan. Bye graag.
0: Bye mama en Dana. Iedereen heeft een goeie morgen.
6: Morgen kan.
0: Om Duan, goeiemorgen.
6: Ja, is om Duan hier, Boela is er.
0: Oh, Boela, my vriend, hoe gaan het?
6: Grand, welkom, Grand.
0: Dankie, my groot vriend, dankie.
6: My vriend, sê, as hy Antje nog een paar jaar, sê, goed vermoorden van Anne.
0: Is recht zo, wie?
6: Mama Dina, sê, sê, is jy ake baba?
0: Ja.
6: Die Daniel sê, sê, in taan, David.
0: Hè?
6: Ik ga zo vast draaien. Ja, voor al die oude mensen, dat vind ik graag.
0: Ik ga voor die senior burgers gooien.
6: Ja,
0: Ik ga het niet doen. Wat so lekker daan vir ons gesjans. Hey, Boela, baie dankie en 'n mooi dag daar vir jou. Hey, gaan ons jong, jy gaan ons. Ek gaan so tussen die ure van 9 en 10. Gaan ek 'n voorsmaakie gooi oor vanaand se sake jong, nuwe luisteraars. Vanaand is die aand jong, ons sal nou, ons moet dans tot die son opkom vanaand jong. Oh, die klanke van die Swartland Langarm Band. Hoppa! Ek weet, dis is ook Joanna van Wyk en die span is op pad huis na toe. Veilig reis daar, soos is Joanna van Wyk van Parkdean. En is sister Annie Kleinhans, jong. Die span van St. Paul's Anglikaanse Kerk. Hulle gaan daar vir 'n begrafnis van 'n wyle oom Willet. Sy neef, liewe luisteraars, nee, so baie sterkte daar, so dierbaar is. En allemaal wat voor een oopgraf staan, baie sterkte. Ons sal later, net na afloop van die advertentiebreek, dan sal ons daai geleef beharte. En ek weet, my collega Jason Stanley, hy skoffel nou lekker jong. Jy weet, ek en Jason die dansbaan moet aanvat vanavond jong. En die Molly sê, Grant! Ek het klaar my vleerskirt, my rooie jong. Ja, Antie Molly jong. Vooral Antie Molly se rug gaan oop wees vanaand jong. Woe, Antie Molly lag aan nou flow daar in die huis jong.

Dis so 20 voor 9, jy sal nou moet opstaan, jong mense. As jy nog hier op is, jong. Oh. Jy sal inderdaad haas moet maak, jong. Gaan was om hy wasgoedjies, jong. Wees om die huis uit, jong. Tan die huis om uit.

Suara gitar senare yung Auntie Ma. Pinreho baite yung Auntie Molly. Kom an dirbara, kom an. Pinreho baite yung ikan susa spokper. Mensen, als je nog een gezin hebt, hoe lijkt een spogpeertje, kom kijk vanavond. Hoe lijkt ik op mijn dansbaan?

0: Ja nee, die klanke van Stofpad 5 uit hulle album Stofpad 5 met 'n lied getiteld On My Own. En ja nee, dit bring ons so bykans na 10 voor die uur van 10 uur. En is amper groetheid van my kant af, maar kom ons aan vir advertensie breek en dan kom ons weer terug.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood Ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Dankzij Daniel, lieve luisteraars, voor ik nou tot ziens sê, wil ik 2 liedere sommer so speel, lieve luisteraars. Eerste een gaan ek so speel, mense, dit was goeie tye die jong, ja, en dit is die klanke danso van my groot vriendin, lieve luisteraars, Robin S, jong, maar nou ja, ne, kom eens luister na hierdie lied, en net na hierdie lied, gaan ek vir u groet, en dan gaan ons sommer dadelijk oorskakel, daarna ons span in Oudtshoorn.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.

Carl Care 2-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: Yung, yeah, the journey of life is not an easy one, eh? But Aish, unfortunately, the journey of the
1: animal day
0: has come to an end on air, alright?
1: On air.
0: Yeah.
1: Not on the ground, on air.
0: Ja, maar nog steeds, die verrichtingen gaan nog lekker aan. Ons gaan nog voort met alle verrichtingen hier zo tot en met 3 uur. Nee?
1: 3 uur.
0: We gaan ons hier samen met jou keer, maar die span is nog hier. Bring jou hondjes, bring jou katten, bring jou dieren. Is heel wat interessante goedjes wat je kan koop en wat je kan mee meedeel. Ja?
1: Weet je wat? Toevallig was hier nou iemand wat een hond gebring het, een pitbull. En dat die hond was ingespuit, ingeënt.
0: Hoe is dat zo?
1: Milo, sy hond se naam.
0: Hoe is dat zo?
1: Ja, okay. En die hond was om een onderzoek ook en ja. Kort die zo'n inspuiting gekry tegen R5. So luister, as jy hond het wat een besering het of whatsoever, bring die hond.
0: En weet jy nie, ek is trots op hulle het achtergekom, as iets fout met die hond. Jy sal het nooit weet, jy weet die eienaar is in die hond, nie?
1: Ja, so bring die hond en die kat. Is producte wat te koop is.
0: Dit is een pijn hier, kan ek ook gaan.
1: Ja, so as jy bereid is om maar honde antibiotica te kry, kan jy maar gaan.
0: Nee,
1: by all means.
0: Jy wil so antibiotica hee.
1: Nou ja, toe, dat het goed tijd geworden van ons kant af, Sebastian.
0: Ek wil my antibiotica.
1: En die reggae man is volgende aan die beurt en hy kan tussen 1 en...
0: Tussen 1 en 3, ja. Is het die reggae man?
1: Reggae vibes.
0: Reggae vibes, ja. Mr. Kenneth Zoto.
1: Ja.
0: Hy gaan samen met jou keer tot en met soe... Ja, ik denk Jolien zal ze maar daar. Nee, ik heb ze maar nog maar unlock op jouw phone. En die zaken aan ze daar. Want ik ga niet toelaat die zomer te kan doen. Nie, nee. Maar ons heeft jou baie dankie. Dit was lekker. Gou van die interactie. Baie mense het samen met ons gesels. Maar voor ons tot ziens sê, nee, wil ik eerst gauw hier. Laat me toe, Jolien, om dan die volgende. Nee, ek ga nie een lied spelen. Ik wil net een aankondiging maak, wat ons gekry die van ons stasiebestuurder af, meneer Morley Petersen.
2: Die SASSA begunstigdes het die afgelopen tijd baie probleme gekry. Sommige ou mense het nie hulle betalings gekry nie, en ander is weer ontneem van betalings as gevolg van die feit dat kinders vir hulle geld inbetaal. Daar is ongelukkige senior burgers en mense wat SASSA begunstigdes is, wat die gemeenskap van die Suid-Kaap en George oproep na optog voor die plaaslike kantore van SASSA in Nysnaweg in George op maandag 7 September vanaf 10 voormiddag. Maak jy eie plakkaat en kom wys jy ontevredenheid en vra vir antwoorde.
3: Ja nee, hartelike middag aan jou Sebas, jou leen, allemaal daar, die groot voor paradijs het. Ja nee, ek hoef ingeskakel, maar dit is soos julle daar sê, is nie makkelijk nie. Maar julle moet een geseende dag hier daar so, en veilig reis Sebas, as jy huis toekom, nee, veilig reis oog is op die pad.
4: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your till start ringing, book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before
5: every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
6: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM lang arm lente dans op Saterdag 15 September. Hou jy van lang armstaans? En die Cornwall en geniet jy die Eden FM klanke? Die geweldige Melody Fix Orkest en nooi jou na die Eden FM lang arm lente dans op Saterdag 15 September 2026 in die Cornwall gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. R100. Bring jou eie X, Y, Z en mandjie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Carl Care 2-Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Reggae music is the best music for human being. Everyone know that. It's the best music for the human being.

Laat staan toch net je stuiterij, die zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterij, die zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterij.

0: Ja,
1: iets ons.
0: Pieterlei en Ribok.
1: Ja, sy.
0: Dis Ribok. Wat daar deurgekom het. As jy intussen nou net by ons aangesluit het, hartlik welkom. En ons hoop dat jy die aandjie definitief saam met ons gaan geniet. Ek sien dat redelik tamelijk boodskapies nou al deurgekom, maar Piet, ons gaan sels, ons sê iets ook neersit waar ons gaan gesels. wie Piet, soms kyk ek my volk so. Wie kyk my volk, nee. Dan wonder ek ook waar het ons verkeerd gegaan.
1: Ja, of waar het dit verkeerd
0: gegaan. Waar het dit verkeerd gegaan.
1: Vertel, Johnny, vertel, waar praat ons?
0: Ons praat vanavond oor, jy sit en kyk hoe iemand een sinneloze ding aanvang. Sinneloos, jy weet nie, dan wonder jy, brother, wat het gebeur, hoe dit so gekom?
1: Waaraan denk jy?
0: Wie nie, Piet? Maar ek wil ook nou sê, daar by jou werk in omgewing. Wie, ek sal vir 3 dae, sal ek net daar sit.
1: Yes.
0: Ek sal net daar sit. En my vergaap aan dit wat daar aangaan.
1: Is interessant, Johnny, om mense dop te hou en te sien die dinge wat hulle doen en dan is hulle nie bewus dat hulle dop gehou word.
0: Nee.
1: Of somtijds is hulle bewus.
0: Ja.
1: En dan die aandag wat hulle kry, hoe kan het die woord encourage hulle nou?
0: Ja, jy druk die stok net verder in sy njars en laat hy net verder kom perform. Kijk, hy brand hem in haar loop. Hy kaal boel heeft een.
1: Wat is sy handskit? Nou ja, ek weet die luisteraars, as jy in George play, ne, en jy rijd bus.
0: Daar ga jy weet waarvan
1: ons praat. Julle sou hom nou al gesien het, weet nou waarvan ons praat. Hy ouwe is wind en weer. Nou, dit lyk asof jy een treintje aan het, Johnny. En dan het hy nou, meneer, maar hy is toch al gaaf, nee, hy help die mense hulle sakke dra na die busstop toe. Maar dan skit hy hand dan nie. Hy het die manier om sy een hand so te skit, hy kap hom so af, maar dit schat nie. Dis toch behalwe die tepper.
0: Ek sit te wonder, is dit die man sy kleer, of is dit sy kleur? Wat? Is dit sy kleer of is dit sy kleer?
1: Johnny, weet jy, ek het eendag probeer kyk en ek verbeel my hier in sy aan beide kante
0: een sakke. So as jy hombel was, yes, moet jy hom eindelijk krap.
1: Ja.
0: Jy moet om krap, jy vis krap.
1: Jy moet kyk vir die vrimmels.
0: Jy gaan nog makkelijk een knipmes kry. En hy onderbuitje wat ek daar aan het.
1: Oud geroes.
0: Kijk jy, Piet, wie my evenend is, nee. My evenend is. En die mense daar in, kom maar sê, blanke omgeving. Hulle weet mys nou, toe die nieuwe bil die daar gebouw is, toe hulle mys nou klaar gebouw, en toe hulle mys nou voor, mooi gemaakt. Hulle het oulike goedjies daar geplant, en aan die sypaadjie was paving, maar hulle toe nou besluit, hulle tel het op, en dan gaan hulle teer.
1: Okay.
0: Die sypaadjie nou teer. Mooi, netjies, man. Wie nou kom mekaar gestap? Nou is die 3 brothers nou besig om die laaste gedeelte stikkie boe. Hulle stamp om nou, sien jy? Wie, hy paving is splinter niet, man. Wie, hy is pik zwart. Jy kan sien. Wie, jy rykom.
1: Hy blink.
0: Wie, hy is vars. Nou kyk ek wat gaan hier voor my aan. Daai jong het vir my klip op hotel. Nee, 'n klip. En hy gaan sit op sy kniekoppe. En daai jong het teken 'n karretjie op.
1: En die man is nog daar besig, joh.
0: Die man is nog besig om te finish.
1: Hy teken een karretjie.
0: Die man is besig om te finish. Wie moet hy faalklip? Teken hy om karretjies op die splinterne. Wie, die man hou op. Hy hou om die stamper. Wie hou op, nee. Wie, hy kyk hy jong so, nee. Wie ek sweer, as ek hier daar in die omgeving was, he. Of die pad was hy bietjie besig, he. Het hulle om. Alles om te nagekom.
1: Ek het op my stamper behoor. Kijk, hy stamper nog nie by jou vannacht. Maar jy gaan sien hoe vannacht spring hy ding af weg.
0: Toe sit ek, nou sit ek ding. Die drie manne voel nou soos wanne jy bezig was om een vloer te was.
1: Ja.
0: En een ou kom loop oor jou splinter in die vloer.
1: Ja. Wie jy praat so, laat my dink aan hy tannie wat haar man doodgeskiet het. Oor hy oor die natvloer geloop het. En die politie kom uit en die kolonel bel daar van die stasie af. Waar is julle? Nee, ons is hier by die tannie wat haar man doodgeskiet het. Hoekom? Jy het oor die natvloer geloop. En julle al die tannie gearresteer. Nee, ons wacht tot die vloer droog.
0: Alles kan die tannie erop. Luister, as jy al gesels vandaan oor, wat het jy nou al gesien?
1: Ja, wat
0: die... Want jy wil het graag oor vertel, en jy sien, hy goed is om dit nie binnen jy alleen is.
1: Die snaakse goed.
0: Die snaakse goed. Ja. Die selde jong. Huh? Die selde jong. Huh? So paar dae daarna. Nou, jy weet mos, hulle het die een gedeelte van die pad van die bus het, hulle mos nou mooi gemaakt is,
1: ja,
0: hè?
1: Ja,
0: hulle
1: ja.
0: Moet wees om die ander kant.
1: Mm-hmm.
0: Nou, die mense wat nou ken van constructie en die goedjes ook, sal nou weet, as jy een pad gooi of jy wil piping doen, dan jy moet nou eerst jou levels inzit. Jy moet eerst die ding level.
1: Mm-mm.
0: Kijk, daar word nou eerst Jean 7 ingereid en word gestamp en dan word die...
1: Is een proces.
0: Is een proces, ja. Mm-hmm. Nou die manne hulle gatling gespan en toe is het moest nou uitvaltheid. Hey, nou, los hulle goedjes moest man nou net so. Hulle gaan moest nou morgen weer terugkom. Weet ons antwoord gauw vannacht, iets, ho? Paritam, goeienavond.
2: Hallo, hallo, Pat en Johnny.
0: Yeah, hallo.
2: Hoe gaan het daar met julle?
0: Ons klaar nie. Ons klaar nie, hallo. Hoe gaan het daar kant?
2: Nee, ook daarom nog aan die levende kant, man.
0: Mm.
2: Kijk eens zo, is het ook Pat wat praat, of wie is het?
1: Nee, dat is altijd weer.
0: Dat is altijd weer.
2: Ik hoor jij verjaagd vandaag, bij je geluk, hoor.
1: Gister, hallo.
2: Is het Pat wat praat?
1: Yes.
2: Ik hoor jij verjaagd vandaag.
1: Gister, hallo.
2: Baie geluk hoor, ek is hier by my sister hier in Korinthe Rivier, sy sê al baie geluk vir jou vir die verjaardag hoor.
1: Ach, baie dankie Nalo.
2: Het moet nou nie as party taam uit as die bordetjie te hoog liggie hoor.
1: Nee, ek het hem saamgebring.
0: Nalo, voor jy afleid, net so interessant is alwe, Korinthe Rivier, is daar nie een vette rivier ookie?
2: Skies?
0: Een Korinthe rivier, een vette rivier.
2: Ja, is een vette rivier ook, maar het is zo'n Korinthe rivier.
0: Daar sê, ek wil net seker maak.
1: Nou, baie dankie.
2: Vette rivier is nou nie meer so vet, hy is nou al maar gewoon.
1: Daar sê.
2: Dit bet, baie mooie aand vir julle hoor.
1: Dankie, Nalo, goed gaan.
0: Dankie, Nalo, mooie aand, bye.
1: Johnny, jy was blaam en hy meiter.
0: Hy sê al die jong, nee. Nou kom ons aangestap. Nou kyk ek. Hoorie, maar dit is al pas 5. Wat gaan aan? Hy sê al die jong wat so karretjies geteken het. Hoe hy in die dorp uitgekom het, weet nigte alleen. Toe le hy jong op sy maag. Hy is om af om een stuk plank gevat. Kijk, hy plank is eers gemeiter. Toe maak hy vir my ry-out. En daar jong trek al hy manne sy levels wat hulle gelê op sy pens lê en aftrek. Ek het my volk maar net so gekyk. Luisteraars, ja, kom gesê saam met ons. Ja. Wat het julle nou al gesien?
1: Ja, nee, kyk Johnny, dit is so. ek kan nou onthou soos ek nog vir julle gesê het. Kyk, ek het ons al beginne werk daar in die Ooskaap.
0: Ek wil nooit dat jy my vertel hoe hy nie.
1: Nou, baie keer dan, ek weet nie, die drank het ook een soort van een oorzaak.
0: Wof. Hy sê wof.
1: Oké. Maar Johnny, dat gebeur altyd die volgende dag of die volgende aand van die mannen nou kwaai gewater het, man. Ja, in vierde straat.
0: Nieuwe effecten.
1: Nou staan ons lekker langs die vier, man. Collega's, ons staan nou lekker langs die vier en ons gesels nou. En nou die een collega van my, o Jaffie. En ek weet nie, hy spring net daar onder ons uit. Een kant.
0: Die uit die kring uit.
1: Die uit die kring uit spring daai man. En so een kant weggehardloop en hy sê net, julle kan nie vir Jaffy vang nie. Julle kan nie vir Jaffy vang nie. Nou kyk ons na mekaar. Ons kyk eers na hom.
0: Ja. En nou soek julle die manne.
1: Yes, yes.
0: Die manne wat hom wil vang.
1: Yes. En ons kyk na mekaar toe vind dat hy net die jonge stapel gek. Nou ja. Dis goed wat die manne aanvat.
0: Dis die woord. Huh? Stapelgek.
1: Stapelgek, yes. Yes, yes. Ja, nou kom ons praat vanavond een bietjie stapelgek. Wat is die goed wat jy nou al gesien het wat mense aanvang, wat vir jou vraag, maar hoekom? Waarom?
0: Ek kom van die school af. Nou sien ek my oomse daar in die sitkamer by ons.
1: Mm-hmm.
0: Ek gaan groet my ma in die kombuis. Ek gaan sit my sak neer. Nou, waar goed my ma ook klaar is in die kombuis. Ek hoop my iets maak om te eet. Want ek moet nou weer my goedjes by mekaar kom. Want ek moet nou weer opgaan vir jou om te gaan oefen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, stap ek weer deur die sitkamer. Nie deur. Nou sit die man op die... Dat was die rustbank hy nie, dat was een satie.
1: Ja, hy was een satie.
0: Hy sê daar by satie, nee. En ek draai om, ek wil nie kom by sy gaan. Ek hoor nie die achter my. Ek hoor nie die achter my nou met permissie gesê. Ek hoor nie die achter my, voet jy. Ek draai om, ek kijk. Hy dan sê, hey, gaan, loop. Nou kijk ek die man so.
1: Moet wie praat,
0: maar hier is niemand. He.
1: Mm-mm.
0: Nou skrik ek my half amper in die kom aan. Ek skree hier in die kombuis vir my ma. Kom kijk hier, wat gaat hier aan? My ma kom uit te vlieg, toe staan hy op die sitie. Hy ma skop sy broek uit, my ma vraag om, wat sit? Hy sê, maar kan jy nie sien die goedjes nie? Kan jy nie sien? Kijk jy, hy skop sy broek, sien jy skop, hy sê, hulle wil jy opklim. Hy het later sy broek uitgetrek, sy overal sy werksbroek. Hy het hom uitgetrek, hy sê, hey, loop, moet jy.
1: Ja, hy... En wie jy die oulikste van alles is, Jody. As jy die goed vir hulle vertel. Dat sê hulle nie.
0: Nee, nooit. Wanne? Waar?
1: Ja, nee, kom, Jody, kom, ons gaan gauw met onze boodskapjes dier, terwijl die luisteraars weer deerkom. En aan sy manne, hoop jylle het een geseende week gehad, die Malgas gesin is ingeskakeld, sê Marshall Malgas, hier uit een lieflike Duiselsdorp, hy sê, hou jou in jou baan door en hartelike goeie naand, Pet, en Jody, geluk, Pet, ek hoop jy weet van die ontgroningsproces wat jy moet deurgaan as jy sien hier brengen wil word. Ek waardeer jylle groot klein, nou hy is vanavond is hy groot klein kopie. Baie goeienavond aan mannen, welkom in my huis, ek luister sy Antie B, waar praat ons vanavond, en dan sê sy, baie geluk Pet, God seën en eeuw en geniet jou aand verder, dankie Antie B. Happy birthday Pet, my vrou en twee kinders het ook verjaar.
3: Naantje manne, naantje luisteraars.
1: Estien.
3: Naantje, het is ingeskakel. Vanavond is ek weer by die huis, in my eie plek. Lekker gekeer verlede naweek. En ja, ons wacht vir die topic. Dat het goed gaan alle luisteraars en lekker luister. Groet aan my neef Raymond daar so, en collega Saki. Het is ingeskakel hoor.
1: Dankie Estiane, hoe net van my sê wat er twee van die kinders het is, dat ek net kyk of ek daar by Mr. Price moet ingaan, jong, of ek op die rechte lijn is, dat ek sê maar my banking details daar ook los.
0: Party time, goeienaand.
2: Goeienaand, ek ben Johnny Boetierinkel.
1: Boetierinkel?
0: Hallo Boetierink.
2: Kijk jy man, ek praat nou so vanavond van die story, maar ek het een vriend gehad die lees met Hy weet dat die drang van maar dat hy diepies kreeg nie.
0: Die wat?
2: En ek kom haal by en hy haapte met al die pad en ek was vinnig hoor. Ek wil sê, ek was een ding vinnig met my daar. Maar ze zijn ik had het nog wel aangehaald. Ik heb de vraag van, wat is het gemaakt is voor nou, man? Wat is het probleem? Hij zegt, ja, nee, ik ben geen zwart man. Ik ben niet met jou, man. Geloof me, man, waar gaat het? Kijk, ja, ik had ook maar, als hij doppel gaat, als ik mijn zorg hier zei, kijk, als hij nou, kijk, mijn naam, zei hij, nee, man, dat wil je zeggen, voel je mijn hand geen. Dat zit voel je mijn hand geen. Nou, man, hoor.
0: Nuts! Kijk hier. Deze heimaan slaat toen onder hem uit. En hij was zelf een beetje haastig geweest.
1: Dan, ja, kom ons, gaat aan met onze boodschappies.
4: Goedenavond, ik ben Johnny, zo'n kind alleen uit de neerheid. Ben ik ook net van jou ook, zeg. Eigenlijk iemand heeft vandaag voor mij gezien. Terwijl ons bezig was, hier zo bij zo'n kind, zei die een voor mij. En dat is nogal, hij zei, hij wil baie graag bidden, Johnny ontmoeten, zei ik voor hem. Ja, ik heb die twee mannen ontmoet, met aan die molletje verjaardag. Mm-hmm. Zo ik weet daar hoe leeg hulle twee keer, maar ik heb met me geziende aandacht. En ons wacht maar voor die topic bid, ik hoop dit lekker weer verjaardag maakt. Alles wat mooi is voor jou, nee?
1: Baie dankie, baie dankie. En een geseende aand daar zo voor jullie ook. Naam sê Piet en Johnny. Kom ons van die enetje, Johnny.
0: Paritam, goeie naam.
2: Hallo, Johnny.
0: Naam sê.
2: Ik deel uit zo'n dam uit van.
0: Yes.
2: Hey, is een rijkboom van jou. Het gesaarte water gedaan.
1: Okay, God bless you, sê oi, baie dankie, oi. Awe, Maas en Kloghout, ons weet natuurlijk waar hy in vandaan kom. Al wat sy sê vir my is, welcome to the club. Nou ja, baie dankie, Jolandi.
5: Goeiemiddag, Jason.
1: Nee, Jason is glad nie hier nie. Okay, die ene was natuurlijk nie vir ons. Naan, Pet en Johnny, ek stel aan Whitey. Is ingeskakel, mooi beet, gister lekker vir jou, ons is ingeskakel, mooi aan verder, baie dankie, naan Pet en Johnny, julle laat my lekker lach, nee, die man kan nie meer skoon, een milliestronk sal hier eens help, so jy weet wat vir jou,
5: naan manne,
1: yes, ja.
5: Pet, baie geluk met jou verjaarsdag,
1: baie dankie,
5: alles sien op jou leven, Pet en Johnny, wie jy die mannetje, wat julle nou daarvan praat, wat die handen so skit. Weet jy, jy loop, jy so haastig, dan jy wil by die bus uitkom, dan die moet so meneer, om hier voor jou te kom staan, dan wees jy al van ver af, a rand, weet jy, jy is nie lus om die mannetje te gesels, en hy is altyd daar, ek weet jy, wat ek koud krijg, want ek weet jy, maar die mannetje maak vir my baie kwaad, weet jy, net my gesig alleen wees, hy moet my uit my pad uit blij, maar ja, manne, luister verder.
1: Praat jy nou van die skitter, hy skitter in sy teenwoordigheid.
0: Weet jy, hy ook nog nooit een hemp aan sy lichaam gehad, nee. Had ek omgesien daar
1: nie. Nee, glad he. Kom ons van die ene, Johnny.
0: Paritam, goeienavond.
6: Goeienavond, Johnny en Pet.
0: Mooi lintie, hoe gaan het daar? Hoe gaan het daar?
6: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Thank
6: God
1: you,
6: bless you today. God bless you always. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
7: Yay!
6: We are going to compete.
1: Thank you.
7: Thank you, Lanty.
6: Welcome by Cup City.
7: As I thank you,
6: Lanty.
1: Yes.
6: Then we want to talk about the ladder and cock me at and pit at and then go book it look me at and the beam. No, no, no.
1: Oh, Kabuki, that's it. Party time, Queen.
8: Goedenavond, dit is Johnny Gullet.
7: Klaar, nu gaan het zelf.
8: Dat kan bij je goed, dus die passen met Nolan en zo. Veel geluk met je verjaarsdag, man.
1: Baie dankie.
8: Ik hoop je je body geniet.
1: Yes, yes, yes, ter die.
8: Kijk je, Pet, nou wat ik aan denk, hè. Kijk je, daar was een oma aan onze straat, hè. Kijk je, ik was daar een beetje, zoals ze dat zegt, tikken goed te gebruik zien, hè. Nou, hij dit als het erin, dan voel je, oh, hij wil in die dag. Hij dit als het erin, dan voel je, wil die dak recht maken. Nou schreef ze vrouw af van binnen, en wat schreef ze? Mijn man, wat ze? Hij zei, die mensen zien niet zo ons werk hier zo. Nou, wat zei ze? Als die vrouw, kom leer. Je kan morgen die dag recht maken als ze zei, nee, dat is beter om nou te zien waar de drap bij vrouw. En dan staan de kabel in. Ja, nee, Peter Johnny, hij was een grap geweest.
7: Bye-bye, dank je, Nolan.
8: Het rest is mooi aan, Peter Johnny.
1: Bye-bye. Ai,
9: na het pitten juniors ligt aan mij van mijn huis dat ik een pak stof. Ik lag nog zo lekker nee. Kijk, mijn nacht is mijn anti zat er niet. En ik op een stukje nou, wat ze is toch? En ze schrijft nog niet gewoon zingen. Nou, ze haar dochter vraagt. Ze zit in een zoon aan koeien. Hé, maar. En toen gooi die maar naar klop. Die niet kop. Toen zat hij meer grappig toe, hij zei, en toen lag hij maar.
1: Johnny, iemand zijn naam zei, dat is een vette rivier, een Corinthe rivier en een Palmite rivier.
7: Ah, zei.
1: Vette rivier is die plek waar Spitskop werkt.
7: Oké.
1: Dank je voor die inlichting.
10: Nancy, ook beter om Johnny, lekker om stem te horen via 130 hier zo in die huis. Ja, ik hoor die topic. Ik zie die altijd als ik in een winkel is of ieder is. Daar staan groot geskryf op die deur. In rooi, groot, trek. En hy is een hypers van nou stootklip aard.
1: Is die mag van die gewoonte, jy drendel. Ja, nee.
11: Goeienaand, Pet en Johnny en al die party time luisteraars. Is lekker om vanaand weer julle stemme te hoor en is altyd lekker

0: Jan Johnny, hij noemt ons een flanser.
1: Ja, hij is redelijk aan elkaar geslaan. Ja,
0: lekker aan elkaar geslaan. Celine Dion, I'm Alive. En dan die Whispers met And the Beat Goes On. Baie dankie voor die prachtige lied. Veilig terugrij. Huis toe, mannen, en sien morgen in die kerk. Of elke na hom of haar eie kerk.
1: Paritaam, goeienavond.
2: Goeienavond, Johnny.
1: Lintie.
2: Ik wil graag met mijn vriendin goed, ik heb je begrepen vandaag. Hij is voortig. Ze gaat bedaan in Noordkap, ze hebben haar land, ze bijleven niet, ze zijn niet, ze worden het. Maar jij moet wel eens toch, ik ga nog slaap.
0: Dank
2: je. Bye bye.
0: Bye bye.
1: Bye bye, Lintie.
3: Goeienaand, Piet en Johnny. Ek wil eerstens sê, God se reeks geseën vir jou verjaarsdag, Piet. Mag die Here vir jou seën en nog vele, vele jare spaar.
0: Dankie.
3: En dan wil ek ook sê, ja, asseblief, ons moet onthou, ons het vandag een van ons maaikies, oma Kate Smith, wat in Europe geblei het, te rustig gelee. Ons dink ook aan hulle familie, dit was 'n hartseer dag vir ons klap maaikies. Maar ja, ons sê sterkte aan die familie. En goeienaand, al die partytime maatjies, lekker luister hoor, Sophie Fernol, Antie Carol, The Felicity, allemaal wat ingeskakel is, Wiene ook hoor, lekker slaapies en een geseënde zondag vir julle allemaal.
0: Baie dankie, MK. Johnny, pretty, please play this one for Pet before you leave. Om iemand te bederf kan ook na sonde toe lei. Die mense loop dan dorp toe terug. So fiks is hulle. Hulle loop dan voorbij.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.